Johannesburg, Soweto, Vereeniging, Roodepoort. Parapara FM 107.8. Variwana ka app ya SABC Plus.